0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.

0: is Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen. Venlo Vintage.
2: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

De Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Ja, ze heten origineel eigenlijk de Four Arms. En ze kwamen uit Detroit. In 1953 al opgericht, hè. Moet je nagaan. Ja, later werden het dus de Four Tops. En hadden ze grote hits, hè. Onder andere dit liedje, hè. Reach Out, I'll Be There. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker. Het ochtend Radio Feuilleton. We zijn er elke dag. Ja. Het is, ik zeg het wel vaker, hè? Als je wat gedaan hebt ooit, de waarheid achterhaalt je altijd. Ja, regisseurs van het cold case team van de politie Zeeland-West-Brabant hebben een verdachte van 38 jaar aangehouden op verdenking van een strafbaar feit dat hij 20 jaar geleden zou hebben gepleegd. Ja, ze kwamen de man uit Halsteren op het spoor door een DNA-match, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, de man werd al in juni opgepakt en wordt verdacht van een verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in de nacht van 6 juni 2006. Ja, hij is de afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Ja, die heeft gezegd dat het voorarrest met 90 dagen verlengd wordt. Ja, de zaak is al 20 jaar oud, maar ja, zo zie je maar. Regisseurs en natuurlijk de waarheid die je achterhaalt. Houd je altijd. Ja, voor de politie maakt het niet uit hoe oud een zaak is, zo schrijft de politie in een bericht. Waar mogelijkheden zijn, blijven regisseurs van het cold case team kijken naar nieuwe aanknopingspunten. Ook na zoveel jaar kunnen nieuwe technieken, informatie en ontwikkelingen leiden tot een doorbraak. Nou ja, in dit geval dus DNA-sporen. Hè? Ja. De man is opgepakt en zal binnenkort, als de bewijslast genoeg is, worden voorgeleid. Ja, het is vandaag 24 juni. Je zal vandaag maar jarig zijn, hè? Ja. Nou, er is iemand jarig hier in het Van Vliet huis.

Lekker is dat, hè? Dominique Vike en Baby Doll hoorde je bij Voor de Wekker Wakker voorbij komen. Het liedje bestormt momenteel de hitlijstjes, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is warm vandaag. Even, ja, even wat echte feiten, wat weerfeiten. Ja, het wordt, nou ja, het is eigenlijk heet in ons land. We hebben het gemerkt, hè? Uitschieters van 35 graden of hoger. We moeten ook rekening houden met een hoge luchtvochtigheid en plaknachten met soms 20 graden Celsius. Afgelopen zaterdag kwam het bijvoorbeeld al tot een regionale hittegolf. Of hoogstwaarschijnlijk komt het ook tot een officiële hittegolf. Hiervoor moet het in de beeld 5 dagen op een rij 25 graden of meer zijn. En hiervan moeten er 3 dagen tropisch warm zijn, 30 graden of meer. Nou ja, naar verwachting wordt de landelijke hittegolf vandaag of morgen al gehaald. Deze hittegolf houdt de rest van de week aan en wordt mogelijk recordlang. Niet eerder zijn er 8 hittegolfdagen in juni voorgekomen. Ja, op dit moment is het weerstation L in de race voor een superhittegolf. Waarschijnlijk wordt deze vandaag of morgen gehaald. Ja, in de beeld is nog nooit sprake geweest van een superhittegolf, maar wel op regionale schaal. In 2018 trouwens hadden we deze term in het leven geroepen, want toen vond in Arken van 23 tot en met 27 juli in 2018 een superhittegolf plaats. Vervolgens was het in 2019 ook weer raak. Hogeveen, Marknesse, Delen, Twente en Hupsel, daar werd het ook heel warm. En dat duurde toen van 23 juli tot en met 27 juli. Ja, de komende tijd moeten we ook rekening houden met een hoge zonkracht. De zon schijnt tussen 1 uur 's middags en 3 uur met een zonkracht van 7 of zelfs bijna een 8. Dat betekent dat je binnen 10 of 15 minuten kan verbranden. Je moet je dus insmeren, dus je gaat genieten van de zon en het warme weer. Ja, niet alleen als je gaat zonnebaden, maar ook als je bijvoorbeeld aan het werk bent buiten. Hè? Want voor je het weet verbrand je. Ik zag gisteren nog iemand een straatje leggen. Ik denk van nou, die zal het warm hebben. Die had zich ook fix ingesmeerd. Ja, die komt dan s'avonds thuis. Als een heel ander persoon met een heel ander kleurtje. Ja, want jongens. De hele dag in de zon straten leggen. Ja. Ja, ik vraag me dat af. Hè. Hebben stratenleggers ook hitteprotocollen? Want het lijkt mij geen pretje om met dit weer op straatje aan te leggen, hoor. Maar goed. Dat even terzijde, hè. Goedemorgen.

0: zou vroeger op de ochtendhaal voor mij gezongen wordt. Dat doe ik toch niet heel vaak.
1: Heb je een leuke verjaardag tot nu toe? Het is nog vroeg natuurlijk, maar dat is wel even belangrijk.
0: Nee, we zijn gezellig. Heel veel leuke vrienden van mij geweest.
1: Ja, wie zijn er geweest? Ken ik ze?
0: Nou ja, goed, heel veel mensen die je natuurlijk kent uit het vak, die zijn gisteravond even langsgekomen.
1: Ja, wie dan?
0: Nou ja, goed, het zijn gewoon, ik weet niet of ik nu al namen moet gaan noemen. Ja, het zijn over het algemeen mensen die iets met mij of mijn werk te maken hebben.
1: Nou, wie dan bijvoorbeeld?
0: Nou, bijvoorbeeld Karin Bloemen. Hij heeft natuurlijk van alles met mij, met tuinier in het algemeen te maken, hè, bloemen.
1: Ja, bloemen, ja, ik heb hem.
0: Nou, in die categorie was gisteravond ook, Wim Bosboom.
1: Wim Bosboom.
0: Die was er ook.
1: Natuurlijk.
0: Ja, verder geef ik eigenlijk al mijn heilige goede vrienden, geef ik allemaal bijnamen of hele leuke koosnaampjes. Bijvoorbeeld Dre, die noem ik André van de Tuin.
1: André van de Tuin.
0: André van de Tuin.
1: Oh, André van Duin, ja precies. Ja.
0: Bijvoorbeeld Ron Brandnetel. En Hans van Willigenblad. Die was er ook. Hele goede vriend.
1: Nou,
0: Joep van de Tuinhek natuurlijk.
1: Joep van
0: de
1: Tuinhek.
0: De Treurwillig was er ook.
1: Dat
0: doe ik altijd, de Treurwillig.
1: Wie is dat, de Treurwillig?
0: Hij is Hedy Haarswaan. Doe ik altijd zo, omdat hij altijd een beetje zo voorovergebogen loopt. Hè?
1: Ah.
0: Beetje zo in zo'n depressieve houding. Een beetje zo treurig.
1: Ja, ja,
0: de
1: precies.
0: Treurwillig. En Sabine, die was er ook, weet je wel, van Big Brother. Een hele goede vriendin van mij.
1: Maar dat heeft niks met planten te maken, volgens mij.
0: Nee, maar hij is wel een takkenwijf natuurlijk. Dus
1: ik moet even nu ingrijpen. Goed, ik moet afsluiten.
0: Ik moet ook afsluiten nu, want ik ben heel erg druk vandaag. We zijn alweer heel erg drukdoende met de voorbereiding van eigen huis en tuin.
1: Oké, okay, heel goed.
0: Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur.
1: Ja,
0: en,
1: dat zal wel. Ja,
0: moet Nico even gaan helpen nu, want die baden vanochtend al in alle vroegte. Die had een klein probleempje, Nico. Die was behoorlijk gestrest.
1: Ja.
0: En dat is gek, want hij is helemaal geen appel. Wel een hele toffe peer trouwens. Nou, maar Nico, die zit hier achter op een woonboot. Is die een kelder aan het maken? Dus dat is, dat is wat problematisch. Ik ga dat zo meteen opvullen met wat waterlelies. En
1: ga
0: er enigszins voor op in.
1: Ja, precies. Dat lijkt mij wel goed. Hé, dan spreek je later.
0: Oké, ik spreek je later.
1: Heel goed, Rob. Oké.
0: En je weet het.
1: Ik weet het, hoor.
0: Bloemen houden van mensen.
1: Ja. Rob van Mannen.
0: Hi.
1: Oké, Rob, dag. En een fijne verjaardag nog, wil ik zeggen.

Ja, de dagtoppen voor deze woensdag 24 juni. Daar horen de East Collectors voorbij komen. Ja, vandaag is het de naamdag van Johannes de Doper. Sint-Jan, volgens de volksweerkunde, begint nu het hoogtepunt van de zomer. Er valt uit verschillende weerspreuken af te lezen naar Sint-Jan, Maaide Alleman. Leuke leus. Ja, de heilige heeft ook iets met hemelwater. Want Sint-Jan, een regenman, regen van Sint-Jan, de oogst bederven kan. En Sint-Jans regen is voor de oogst geen zegen. Ja, de windrichting is vandaag belangrijk. Met Sint-Jan, wind uit het noorden. Het goede weer is geboren. Ja, dat staat allemaal op de tegeltjes hier in het grote Van Vliethuis. Ja, het treinverkeer ligt vandaag op verschillende plekken een beetje stil. Dus een beetje ontregeld door een landelijke staking. De Nederlandse spoorwegen die denken dat er extra drukke stations zijn en treinen. Als de treinen uiteindelijk weer gaan rijden. Ja, daar komt ook nog een keer de temperatuur bij. Want die kan flink oplopen. Waardoor de ochtendspits voor veel reizigers oncomfortabel kan verlopen. Ja, lijkt mij ook. Want in een trein zit niet altijd goede airco natuurlijk. De Nederlandse spoorwegen die zet na afloop van de staking ook geen extra treinen in. Dat doen ze niet. Ja, volgens de vervoerder is daar geen ruimte voor op het spoor. Ja, tegelijkertijd liggen er ook veel bus, tram en metrodiensten in de ochtend stil. Nou ja, ik sprak gisteren ook nog een taxichauffeur. Die ging ook staken. Of die moest ook al heel vroeg op om naar het stakingsplekje te gaan. Dus die rijdt ook even niet. Ja, het gaat natuurlijk allemaal weer om geld. Hè. Mensen willen weer meer geld verdienen. En als ze dan te weinig geld krijgen, dan wordt er gestaakt. Hè. Ja, dat is een beetje het relaas. Ja, nou, in elk geval, de bonden eisen dus dat er een bezuiniging in de sociale zekerheid van 6,5 miljard euro van tafel wordt gehaald. Als het kabinet de actie van deze week niet serieus neemt, dan volgen er na de zomer meer OV-acties. Zo heeft de FNV inmiddels al aangekondigd via diverse websites. Hè? Ja. Goed, ja, vandaag dus weer een warme dag. Het wordt erg warm, hè? Dus hou er rekening mee als je vandaag naar buiten gaat. Ja, dus probeer het een beetje te weren, want er is ook code oranje. Ja, gisteren moest ik nog lachen, toen zei iemand tegen mij, Erik, het is code oranje. Ik zeg, oh, tegen wie moeten we voetballen? Is het al bekend welk land het wordt? Nee, het is qua weer. Ik zeg, oh, ik dacht al, zijn we alweer zover. Ja, goed, ja, want het WK is natuurlijk ook bezig. Dus laat ik eens even kijken of er nog wat WK-nieuws te melden is in elk geval. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we gaan terug naar de jaren 90.

start je dag met een glimlach. Een hele goede morgen, een frisse start. Een nieuwe dag, de haan is al uit de veren. Een hele goede morgen, Bello Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. In Kapellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Start je dag met een glimlach. Venlo Vintage wens je een hele goede morgen.
2: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat zij vervolgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
1: Een

Toen ik de telefoon opnam, wist ik het al. Dat ben jij. Een voorgevoel van toch na al dat alleen zijn, te lang alleen zijn, kom je. Je zei we moeten praten. Of misschien niet praten. Maar zo kan het niet langer. Ik kom gauw, maar je zei niet wanneer. Als het geluk niet wordt wat je ervan verwacht, omdat het leven moeilijker is dan ik had gedacht, heb ik gezegd, kom maar niet meer hier.

0: Lekkers zit Jan. Woele. Een hele goede morgen. Je luistert naar Wello Vintage.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

Venlo Vintage. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De

0: quality time in je strandstoel. Met de allermooiste klassiekers. Blijf luisteren naar Venlo Vintage.
1: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren, ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af, er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Venlo Vintage, een aangename hittegolf van de allermooiste zomerklassiekers.
2: Goedemorgen!

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren, ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Voel de kracht van tijdloze klassiekers. Venlo Vintage.
2: De zon brandt. Je houdt je hoofd koel met de allermooiste zomerklassiekers. Venlo

0: zon, tropenrooster en Venlo Vintage. De ultieme vibe voor deze hittegolf.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Tropenrooster. Zweet, zwoegen en luisteren naar Venlo Vintage.
2: Goedemiddag!

0: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
2: Tot morgen.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een mooie middag.
2: De hoge temperaturen maken dat zelfs de klassiekers van Venlo Vintage zich hijsen in hun beste zomeroutfit.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen, veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen, moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Hittegolf? Geen enkel probleem. Venlo Vintage brengt de zomerklassiekers naar je toe.

0: klassiekers voor de gouden generatie. Venlo Vintage.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de Bilt naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een goede middag.
3: Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke dag in met Venlo Vintage.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: geen slaap, wel klassiekers. Venlo Vintage. Goedenacht.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt.